0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Istanbul werden zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie hard in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Vakbond FNV heeft gedreigd met stakingen, medio juni, in het openbaar vervoer. Reden is dat de bond meer zekerheid voor werkenden wil, onder meer door aanpassingen in de AOW en uitkeringen. Wanneer en waar de stakingen moeten plaatsvinden, wordt nog overwogen. De vakbond is in ieder geval duidelijk. Als het kabinet de huidige plannen niet bijstuurt, sluit FNV verdere acties niet uit. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. En Brussel zoekt naar een proportionele en krachtige reactie op de nieuwe Amerikaanse importheffingen op Europese auto's. Volgens de voorzitter van de EU-handelscommissie toonde de VS zich daarmee een onbetrouwbare handelspartner. Hij stelt dat de EU zich aan afspraken houdt, terwijl de VS die juist vaker schende. Volgens hem een duidelijk voorbeeld dat bondgenoten zo niet met elkaar omgaan. Dan nog het weer. Vanavond blijven de temperaturen nog lang rond de 20 graden hangen. Het blijft op de meeste plaatsen ook droog. In het zuidwesten kan een enkele bui vallen. Komende nacht daalt de temperatuur naar 8 graden in het noordoosten tot 14 in het zuidwesten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht
4: bij Golden Oldies Radio.

0: je kan.
1: Middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Mooie muziek zeg, hè? Ray Conniff and the Singers at 17. Aan het begin van een nieuwe show.
1: Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ik ga je oren weer, zoals gebruikelijk, ja, verwennen met mooie muziek. Easy, zoals deze dus van de Ray Conniff Singers. Maar we hebben nog meer in de aanbieding. Ik ga er zelfs vast tot terug, kun je nagaan. We gaan zo meteen luisteren naar de reportage van Jeroen van Gent. Want die ging de straat op en vroeg aan de mensen op straat: wat is de mooiste plek waar hij ooit een boek gelezen heeft? Er zijn mensen die lezen boeken op wonderlijke plekken. En we horen straks waar mensen zoal hun rust pakken en een boek lezen. Meneer Dekkers gaat het hebben over iets totaal anders, iets veel woesters. Het gaat over de holbewoners. En tenslotte gaan we straks praten over een workshop: oevers via potlood en telefoon. Wat is dat nu weer? Nou ja, je hoort het straks allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: Een van de mooiste nummers vind ik persoonlijk van Robbie Williams. Feel uit 2002. En ervoor natuurlijk een mooie van Leonard Cohen. Je luisterde naar Hallelujah. Tijd voor een mooie reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat weer op. Dus er is vast wel weer iets waar je in geïnteresseerd bent. Luister mee. Even zitten, misschien een ijsje. Onderweg wellicht met iets te roken, als je dat nog doet, op een bankje buiten. Of, wie weet, met een boek. Wat is de mooiste plek waar u ooit een boek gelezen heeft? Jeroen van Gent ging de straat op, zoals ik al zei, met zijn blauwe microfoon en vroeg ernaar. En hier zijn ze, uw antwoorden.
1: Boeken kunt u natuurlijk thuis lezen. Tegenwoordig ook heel makkelijk met een e-reader natuurlijk. En als u op vakantie gaat, is dat al helemaal makkelijk. En wat is nou de mooiste plek waar u ooit een boek gelezen hebt? Ja, wat is de mooiste plek waar u ooit een boek hebt gelezen?
2: Ja, ik denk in de Alpen.
1: In de Alpen?
2: Gewoon op een terrasje uitzicht. En dan lekker in het zonnetje 's ochtends en je boekje erbij.
1: Was het een beetje een bijpassend boek?
2: Nou, ik houd het wel lichtvoetig. Dat zal wel een spannend boek geweest zijn.
1: Een spannend boek? Dan zit u in de Alpen en dan gaat u een boek zitten.
2: Nee. Niet heel de dag, kan ik je verzekeren. Nee. Maar er zijn momenten die je even je rust moet pakken.
1: Kennelijk was het een hele mooie rustige plek daarvoor dus.
2: Ja, absoluut.
1: Ja. Ja. Wat was het voor boek?
2: Ja, een Scandinavische thriller, maar ik weet even niet meer welke. Nee, okay. Ik heb te veel voor gelezen, denk ik.
1: Oh, dat klinkt goed. Dat klinkt
2: voor de vakantie is dat wel een favoriete vakantie.
1: Maar net zeggen, neemt dat mee dan speciaal?
2: Ja, natuurlijk op de e-reader.
1: E-reader.
2: E-reader, een stuk of 12 boeken bij, maar meestal blijft het wel wellicht voetige kosten hoor.
1: Je zou, letterlijk, want je zal dat allemaal mee moeten nemen in je koffer. E-reader is
2: ja, precies, het scheelt wel. Ja. Nou, ik kan hem veel meenemen in de caravan, maar toch, het scheelt wel. Ja, klopt. Ik neem wel meer mee nu inderdaad, dat is zeker.
3: Zo, ja, dat is wel een goede vraag. Ja, zeker.
4: In Tenerife.
1: Tenerife?
4: Ja.
3: Ik ben niet zo heel erg van het boek lezen. Dat is natuurlijk niet een goed antwoord.
1: Nee, het wordt allemaal wat minder. Maar
3: ja, precies.
4: Ja, en eigenlijk, ik zou zeggen, eigenlijk meer in Lefkas.
1: Lefkas?
4: Ja. Dat was meer een plaats met een eiland.
1: Ja, Griekenland, hè?
4: Ja, Griekenland, ja. Ja.
3: Ik denk in Rome. Het was een mooie stad.
1: In Rome?
3: Ja, daar zijn we toen geweest. Nee. Stedentrip, dus ja.
1: Maar staat het vol met mooie gebouwen en dan ga je nu een boek zitten lezen.
3: Ja, zeker, zeker. Als we voor het slapen hebben. Oh, even natuurlijk, dat is wel hotel. Belangrijk, precies, in het hotel.
1: Oké. Wat was het voor boek?
4: Zo, dat is een goeie voor jou.
1: Ja?
4: Ja.
1: Nou ja.
4: Wat was het nou voor boekje? Het was een detective, maar dan ben ik even de naam kwijt. Nee, dat weet ik niet meer.
1: Nou ja, goed.
4: Maakt niet uit.
1: Wat voelt u erbij als u eraan terugdenkt?
3: Nou, aan de stad heel veel. Ja, supermooie stad. Wat u zegt, mooie gebouwen, lekker eten, goed gezelschap. Dus ja, ik krijg gewoon een goed gevoel bij.
4: Oh, Zanzibar.
1: Zanzibar?
4: Zanzibar,
1: dat krijg ik allemaal exotische antwoorden. Ja? Geweldig.
4: Oké, ja, dat was geweldig, Zanzibar.
1: Wauw.
4: Ja, we hebben eerst een rondreis gemaakt tot Tanzania. En daarna afgesloten met een weekje strand op Zanzibar. Dat was paradijselijk mooi.
1: Dat is geweldig mooi, ja. Hè? Ja. En wat voor boek was het?
4: Oh...
1: Zanzibar heeft u onthouden, het boek niet?
4: Ja, jawel. Tirza. Oh. Kent u dat? Van, van Arno Grunberg.
1: Ja, ik heb een stuk ingelezen. Ja.
4: Okay.
1: Ja. Paste dat een beetje bij Zanzibar?
4: Nee, dat past niet. Nee. Maar ik vond het wel een geweldig boek.
1: Ja.
4: Ja.
1: Was het een boek of een e-reader?
4: Nee, een boek. Ik heb geen e-reader.
1: Een boek, ja. Oké. Okay. Had u dat nou van tevoren gepland? Ik neem het boek bij naar Zanzibar, of was het gewoon toeval?
4: Het boek lag al heel lang klaar om een keer te lezen. En als je dan op vakantie gaat, dan gaat hij mee. En het is ervan gekomen. Dus,
1: goed.
4: Ja.
1: Sloot het boek een beetje aan bij uw belezing op dat moment?
3: Dat niet zozeer. Nee, waar gebeurt verhaal? Dus nee, dat was niet echt. Ja, precies. Ja.
1: Okay. Had u het uitgekozen om mee te nemen, echt?
4: Ja, uitgekozen en om te lezen. En dat gebeurt niet altijd natuurlijk op vakantie, maar het is wel ideaal. Als je even op het zonnebankje zit, dan is het lekker natuurlijk.
1: Als je het vergeet, zou je het dan erg vinden?
4: Nee,
1: zo'n boek?
4: Nee hoor.
1: Dat ook weer niet?
4: Nee, ik verveel me niet op vakantie. Nee. Dus vandaar.
5: In Noorwegen.
1: In Noorwegen?
5: In Noorwegen, ja. Wij hebben daar een kind wonen en in Koppang. En daar zaten we op de veranda.
1: Ja.
5: En het ruisen van de bomen en de vogels die af en aan vliegen. En dat was heerlijk.
1: Oh,
5: dus dat was,
1: Wat voor boek was het? Welke?
5: Dat was zo'n tijd geleden.
1: Ik had
5: geen idee. Want dat is een vraag waar ik me helemaal niet op voorbereid heb.
1: Nee. Dat zeggen de meeste mensen. Maar was het een boek wat een beetje

0: Dan gebeurt er helemaal niets, want onze dochter, zij is een boekenfan, boekenbibliofiel. En haar hele huis staat vol. En zij heeft ook een baan in het, met de universiteitsbibliotheek. Dus ja, nee, boeken, dat ze, ik had het eigenlijk niet mee hoeven nemen.
1: Lukt het om een beetje Noors te lezen al eigenlijk? Ja.
0: Nee, absoluut niet. Oh. Nee. Dat is ik kom niet verder dan Hadebra. Dat betekent tot ziens. En dat soort dingen. En als je daar aankomt in een winkel, dan zeggen hi, hi. En dan denken ze, oh, zij is Noors. En dat is dus helemaal niet het geval. Ik spreek geen woord Nederlands. Geen woord Nederlands, geen woord Noors. Je kan je er redelijk redden met Engels.
2: Nee, ik heb voor schoolboeken moeten lezen, maar dat echt omdat het moest. Maar niet dat ik daar een hele mooie herinnering aan heb overgehouden.
1: Jammer is dat, hè? Dan gaat het tegenstaan ook misschien boeken lezen.
2: Ja, het ligt niet in mijn straatje.
1: Nee?
2: Nee, meer van de cijfers.
1: Ja, cijfers?
2: Ja.
1: Cijfers?
2: Ja, school had je of lezen of zeg maar taal of rekenen. Ja. En dan was ik altijd meer van het rekenen.
1: Ah, oké. Ben je er ook iets mee gaan doen of komt dat nog?
2: Nou, wie weet. Nee, ik ben nu werk ik in HR als HR-adviseur. Dus ik heb wel met cijfers te maken, maar niet dat het heel dominant aanwezig is.
1: Oké. Dan neem ik aan, zo'n boek is meestal om te ontspannen, hè? Om tot jezelf te komen. Wat doe jij dan om tot jezelf te komen?
2: Dat is toch eerder naar de tv. Sporten. Veel sporten. En af en toe even een filmpje aanzetten of een stukje wandelen als het lekker weer is.
1: En zelf sporten neem ik aan dan, hè? Of
2: ja.
1: Sport kijken?
2: Allebei eigenlijk.
1: Allebei.
2: Ja, voetbal.
3: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

Vanessa Paradis. Ze doet het nog steeds hartstikke goed in de concertzalen. Dit was geen uit 1987 toen ze nog jong en onbedorven was. Vanessa Paradis dus met Joule Taxi. En daarvoor Stef Bos met De Radio. Wie houdt er niet van? Wij wel, in ieder geval. In een ogenblik, over een paar minuten al, een column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de holbewoner. Komt eraan na deze van

0: holbewoner. Het grootste gevaar dat de aarde bedreigt is de glazenwasser. Zodra die onze muren met zijn ladders bestormt, roetst onze kleine Bart op zijn vier pootjes naar de gang boven om onder de loper te gaan liggen. Opvallender kan een bult niet zijn, maar de poes verstopt zich altijd onder hetzelfde stukje en gelijk heeft hij, want daar heeft hij alle eerdere belegeringen door de glazenwasser doorstaan. Hier is het veilig. Pas wanneer het gevaar is geweken, komt Bart tevoorschijn als een onderduiker die de wereldbrand heeft overleefd. Luid prijzen we zijn moed en zetten we Glenn Miller voor hem op. Bart heeft gelijk. Elk verstandig dier vlucht bij gevaar ergens heen, onder iets of anders het donker in. Kinderen doen het net zo. Bij onweer trok ik de dekens over mijn hoofd. En als het heel erg was, mocht ik onder de keukentafel. Dat is het enige dat helpt. Eenmaal volwassen dreig je dat te vergeten. Als je de krant mag geloven, voelen de mensen zich steeds minder veilig. 'S Avonds durven ze amper de straat meer op. De beste remedie is, zou je denken, overal dekens klaar te leggen en volop keukentafels te verstrekken, maar daar willen de mensen niet aan. In plaats van donkere dekmantels willen ze juist licht en openheid. Straatlantaarns worden ontstoken en enge bosjes gekapt, tot grote tevredenheid van de boeven die zelf bang zijn in het donker. Eindelijk kunnen ze hun prooi goed zien. Toch niet helemaal op hun gemak snellen de burgers naar hun huizen vol kamers en kleden en kussens en geborgenheid. Hier scharen ze zich veilig om het vage schijnsel van de televisie. Dat wil zeggen als het een oud huis is. Nieuwe huizen zijn ruim en luchtig en licht met besmettelijk debouffriebehang. Dat moet van de moderne architecten. Maar stel je voor dat er nu een oorlog uitbrak. Waar zou je dan in Almere of Leidse Rijn een onderduiker moeten laten? Het zal de architect een zorg wezen. Modern als die is, heeft hij van historisch besef geen last. Anders had hij geweten dat huizen altijd en overal, waar en wanneer ook ter wereld, donker zijn geweest en knus. Een oord van beschutting. De ommekeer kwam pas in de jaren 30. Licht en lucht moesten TBC en rachitis verdrijven uit de bedompte steden. Niet voor niets waren de eerste parels van de moderne architectuur sanatoria, zoals Zonnestraal bij Hilversum. Maar TBC en rachitis zijn al lang verdreven. Waarom wonen de mensen in Almere en Leidse Rijn dan nog steeds in privéziekenhuisjes? Hang dicht de vitrage op. Koop bruin behang, wentel je in kleden en kussens, draai de lamp laag en voel je zo veilig als mijn Bart. Niks meer blauw op straat, meer bruin binnen. Leg dat de architecten maar eens uit. Zij gaan maar door met hun mensen aquaria om in te wonen, te werken en te reizen. Een modern station, als dat van Amersfoort, heeft de afmetingen van een kathedraal, maar niet de beslotenheid. Van het veilige gevoel dat licht en lucht er moeten bieden, blijft weinig over als je er 's avonds laat eenzaam in de ruimte staat te verdrinken. Maar hoe kan een gevierd architect dat weten? Die gaat niet per trein, maar per auto. In zijn kleine kamertje op wielen, lekker knus, van binnen pikken donker, op het zachte gloeien van het dashboard na, het veilige hol van elke man. En dan straks gauw achter de vrouw onder de dekens het licht uit en slapen. Morgen is er weer een hele dag van zwetsen over licht en lucht en ruimte.
1: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

ongelooflijke romantiek. En dat allemaal in jouw late avond. Het is wat, hè? Twilight en Oh Girl. En ervoor Volumia met Hou Me Vast. Zometeen, laatste onderwerp in de show. Op 16 mei aanstaande organiseert KNNV natuurlijk Delfland een workshop oevers via potlood en telefoon. Wat gebeurt er? Wat is daar interessant aan? Je hoort het zometeen na deze prachtige van Louis Capaldi, Stay Love.

0: blijft op de hoogte met De Late Avond.
1: Er komt een workshop oevers via potlood en telefoon. En hoe dat in zijn werk gaat, hoe je oevers met potloden en telefonen kan verbinden, ga ik vragen aan Geert van Poelgeest. Hij is in de uitzending. Hij is bestuurslid van Natuurlijk Delfland en weet alles van die workshop af. Geert, welkom.
2: Ja, goeiedag. Ja.
1: Jullie hebben een jaarthema, moet ik zeggen, oevers. En Nu gaan we weer via potlood en telefoon daar iets mee doen. Vertel.
2: Ja. Er kwamen twee docenten van de Hogeschool Rotterdam op ons af. En die wilden deze workshop wel geven.
1: Ja.
2: Dat doen ze ook in hun lessen. En het is een heel bijzondere manier. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan oevers bekijken. Die moet je dan ook fotograferen en tekenen. En dan krijg je een aantal vragen om te beantwoorden. Welke weet ik nog niet. Ik maak hem ook mee. En daarna ga je binnen erover praten. En het blijkt, hun methode, dat je tot hele waardevolle en diepe ervaringen kunt komen.
1: Ze hebben er al ervaring mee dus.
2: Ze hebben ervaring, ja.
1: Moet je een beetje kunnen tekenen dan?
2: Nee, helemaal totaal niet.
1: Okay.
2: Totaal niet belangrijk. Nee.
1: Maar wat er dan uitkomt, daar kan je mee verder. Want die workshop, oevers, dat jaarthema van die oevers, dat is ook heel belangrijk. Ja? Dat is ook voor de natuur belangrijk.
2: Ja, zeker. En wat er uitkomt, weet ik niet. Dat is ook het heel spannend.
1: Mm-hmm.
2: Dus mensen, er wordt van gewacht. Niet verwacht je kan tekenen, totaal niet. Maar wel dat je open staat, actief meedoet en dat soort dingen.
1: Waar wordt de workshop gegeven?
2: In Delft.
1: Daar zijn oevers zat.
2: Ja.
1: Nou, als ik even aan de grachten denk, in Delft tenminste. Maar dat zijn niet de goede oevers, hè?
2: Nee. Dat zijn de, dat noemen we die steile oevers, noemen wij droefoevers.
1: Droefoevers? Oh, droefoevers, dat is ook een mooi woord.
2: Ja. Neem bijvoorbeeld een klein eendje.
1: Ja.
2: Die zwemt in het water en die komt een oever tegen en die wil het land op. Ja, dat lukt dan niet.
1: Nee.
2: Dan worden wij droevig van haar naam.
1: Ook vandaar, ja, natuurlijk, ja. Maar er zijn al heel veel oevers die toch natuurlijk zijn en die schuin aflopen naar het water toe en zo.
2: Ja, die zijn het wel, ja. Maar als je de woonwijken kijkt,
1: dan is dat niet.
2: Oei. Nee.
1: Mensen die denken, het lijkt me leuk om mee te doen met potlood en telefoon.
2: Nou, dan stel ik voor, ga naar onze website.
1: Mm-hmm.
2: En daar zie je op 16 mei, zie je daar de agenda en dan daar je moet je opgeven.
1: Ja.
2: Kost ook wat geld en zo, dat soort dingen.
1: Ja, dat staat allemaal op je website. En het is tussen 1 en 4, dus je bent 3 uur bezig met potlood en telefoon. En dan weet je daarna heel veel meer over oevers.
2: Ja. En
1: wat een natuurlijk oever is.
2: Moet dus wel een eentje zijn met een camerafunctie.
1: Ja, logisch.
2: Gewoon een moderne
1: telefoon. Nou, die zijn er bij bijna iedereen, denk ik.
2: Ja, iedereen
1: dus
2: heeft dat.
1: Dat gaat allemaal wel lukken. Ja. Kijk even op die genoemde website en dan kom je het allemaal tegen en geef je op. Hoeveel mensen kan je hebben?
2: 9.
1: Oh, dus de snel opgeven is
2: je
1: wel.
2: Moet je heel snel opgeven,
1: aanbevolen. Dat gaan de mensen dan doen om te weten hoe het met de oevers allemaal gaat in Delft. Dankjewel voor het gesprek, Geert van Poelgeest.
0: Tot middernacht, De Late Avond.

mooi van Kenny Rogers. This is it. Ja, dat was het voor vandaag. Wel een beetje van toepassing natuurlijk vandaag. Hey, dankjewel voor je gezelschap weer. Bij deze aflevering van de late avond. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting. Wederom met prachtige muziek natuurlijk. En fijne onderwerpen om je een beetje bij te praten wat er in de regio gebeurt. Ik wens je voor zo meteen een goede nacht. Welterusten. Goede wacht. Ik hoop dat je even de tijd vindt om even onze website te bezoeken. www.delateavond.nl of volg ons op Facebook, op X of op LinkedIn. Want daar vind je alle informatie over onze show. Tot de sluit van de show. Glenn Medeiros en Nothing's Gonna Change My Love For You. Mooie nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Het Rooms-Katholieke Aartsbisdom van New York keert $800 miljoen uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Zo'n 1300 slachtoffers hebben zich bij de zaak aangesloten die al jaren loopt. De schikking is een van de grootste tot nu toe in de Verenigde Staten. Volgens advocaten is het een stap vooruit, maar nog geen volledige genoegdoening. De regeling moet verdere rechtszaken voorkomen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Istanbul werden zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie hard in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. En de eerste scheurtjes in de coalitie worden zichtbaar na het vastgelopen asieloverleg. Partijen wijzen openlijk naar elkaar na het mislukken van de plannen in de Eerste Kamer. Volgens politieke bronnen loopt de spanning binnen het kabinet op en neemt het onderlinge vertrouwen af. De komende weken moet blijken of de coalitie de impasse weet te doorbreken. Tot slot nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur niet onder de 8 graden in het noordoosten en ook niet onder de 14 in het zuidwesten. Het blijft overwegend droog. De morgen begint afwisselend bewolkt met temperaturen die tegen de middag zullen oplopen tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Lady smiles.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Het Rooms-Katholieke Aartsbisdom van New York keert $800 miljoen uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Zo'n 1300 slachtoffers hebben zich bij de zaak aangesloten die al jaren loopt. De schikking is een van de grootste tot nu toe in de Verenigde Staten. Volgens advocaten is het een stap vooruit, maar nog geen volledige genoegdoening. De regeling moet verdere rechtszaken voorkomen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Istanbul werden zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie hard in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. En de eerste scheurtjes in de coalitie worden zichtbaar na het vastgelopen asieloverleg. Partijen wijzen openlijk naar elkaar na het mislukken van de plannen in de Eerste Kamer. Volgens politieke bronnen loopt de spanning binnen het kabinet op en neemt het onderlinge vertrouwen af. De komende weken moet blijken of de coalitie de impasse weet te doorbreken. Tot slot nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur niet onder de 8 graden in het noordoosten en ook niet onder de 14 in het zuidwesten. Het blijft overwegend droog. De morgen begint afwisselend bewolkt met temperaturen die tegen de middag zullen oplopen tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Het Rooms-Katholieke Aartsbisdom van New York keert $800 miljoen uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Zo'n 1300 slachtoffers hebben zich bij de zaak aangesloten die al jaren loopt. De schikking is een van de grootste tot nu toe in de Verenigde Staten. Volgens advocaten is het een stap vooruit, maar nog geen volledige genoegdoening. De regeling moet verdere rechtszaken voorkomen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden.